Master, please continue teaching.

0: Muziek van de talentvolle frontvrouw van Throwing Muses, Kristin Hirsch. Tegenwoordig is ze veel op de solotour. We horen haar nieuwe single Sundial, die eerder dit jaar verscheen bij Fire Records. En daarvoor de muziek van de Schotse componist Andrew Wasilik, samen met Field Music, oftewel de broers David en Peter Brewis. Andrew Wasilik komt later in dit programma nog een keer langs. We hoorden een opname voor Claypipe Music. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op de gidspagina van concertzender.nl of in de gratis app. Grayson Capps komt uit Alabama. Hij maakt al heel wat jaren muziek en is een echte verhalenverteller. Hij was in 2017 al in dit programma te horen met zijn bekendste nummer Love Song for Bobby Long. Hier is zijn nieuwe single, My Body, blues waar je vrolijk van wordt.
1: Well, my body is my body. It's not yours.

0: Een song over eenzaamheid. Opgenomen door Anna Kelvey samen met de hypnotiserende stem van Laurie Anderson. Een opname voor het label Royal Potato Family. Je moet het maar verzinnen. En daaraan vooraf waren we even in Montreal met het Canadese indie rock trio Half Moon Run. Tuletar is een naam die afgeleid is van de godin van de wind in het Finse epos Kalevala. Tuletar staat voor vier zangeressen die wel vaker langskomen in dit programma. Hun muziek wordt wel gekarakteriseerd als vocal folk hop. Dat houdt in dat alle geluiden, inclusief zware bassen en drumbeats, met hun eigen stemmen gemaakt worden. Ontdek de luister.
1: Kasin mie tulehen tuuliko hän kuulee.

Man, ritmische voet en gitaar. Oervorm van de blues. Zo kennen wij hem niet. Ik heb het over Tony Joe White, die onder andere bekend werd door het gladjes geproduceerde Steamy Windows. In 1970, het jaar van deze opname, ging het allemaal wat soberder. We hoorden Stockholm Blues. En het instrumentale stuk daarvoor komt op naam van Venabond, een multi-instrumentalist uit Londen. In de nu volgende track horen we de pedal steel gitarist Spencer Cullum. Geboren in Engeland en woonachtig in Nashville. Hij slaat een interessante brug tussen de Nashville sound en Britse folk en psychedelica. Luister naar Jackie Paints.

Na Spencer Cullum hoorden we Liquid Thoughts van de Zwitserse vocaliste Lea Maria Fries. Daarop volgde een instrumentaal stuk van David Orlovsky klarinet en David Bergmüller op de luit. En zo net Andrew Wasilik, dit keer samen met Catherine Joseph. Ik zou nog uren door willen gaan, maar ik heb maar 59 minuten en 58 seconden. Dat wil zeggen tijd voor de afsluiter. Maar eerst nog even dit. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op concertzender.nl en in de app. Daar staat de volledige speellijst. Het label Silver Current bracht dit jaar een single uit met Bonner Kramer en Thurston Moore. De laatste is bekend van Sonic Youth. Hoe overwin je je angsten in moeilijke tijden? Ze eindigen positief. I'm not afraid anymore. Tot zover. Ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen. En tot een volgende keer voor nieuwe ontdekkingen en meer luisteren.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Vandaag staan drie nieuwe cd's centraal. Te beginnen met Nordic Sounds, een recente uitgave op het label van BR Classic. Op deze cd zijn werken te horen van Holten, Sandström en de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi, geboren in 1963. Van hem klinkt het vierdelige koorwerk Kosiat uit 2001. In die periode verwierf hij grote bekendheid als koorcomponist met werken als Canticum Calamitatis Maritime uit 1997 en El Hambro, eveneens uit 1997. De suite Kosiat is sterk geworteld in de Finse volkmuziek en heeft een eclectisch karakter waarin uiteenlopende invloeden worden samengebracht. De koortekst is ontleend aan de Kantilatar, een 19e-eeuwse verzameling Finse poëzie en folkloristische teksten die nauw verbonden is met de Fins-nationaal-romantische muziekstroming. Het werk bestaat uit vier delen. Na een introductie volgen Aurinko, de zon, Kuu, de maan en Pojantetti, de noorderster. Op deze nieuwe cd is het koor van de Beierse Radio te horen, onder leiding van Peter Dijkstra, in een live-opname uit 2025 vanuit het Prins Regententheater in München.

U hoorde The Other Europeans. We vervolgen met 5 titels van het album Ergens van Digojim. De letterlijke betekenis van de Hebreeuwse term Digojim is niet-Joden. Een uitstekende naam voor een groep van 6 Friese jonge mannen die niet-Jood zijn, maar wel van klezmer houden. Digojim werd opgericht in 1988 en was een van de eerste Nederlandse groepen die zich verdiepte in de lange geschiedenis van klezmer. Digojim beperkt zich niet tot het spelen van 19e-eeuwse liedjes, maar geeft er een moderne en opwindende draai aan. Tijdens de shows zorgt de band stevast voor een glimlach en een traantje. Ze vertolken teksten van Isaac Babel, Herman Pieter de Boer en Ivo Babel.

zijn verwaaid of verdwenen voorgoed in de mist. Duizend gezichten van ooit en weleer, ik raak ze kwijt, ik herken ze niet meer. Maar hoe alles

U hoorde Die Gojim. We vervolgen met 5 tracks van het album The Circle Maker, Issachar en Zevelin, van John Zorn, Mark Ribot, Greg Cohen, Joey Barron, Ciro Baptista en Masada String Trio. Op The Circle Maker heeft Zorn zijn populaire en avontuurlijke Masada-project opnieuw gearrangeerd voor strijktrio en kamerensemble. De gepassioneerde en suggestieve uitvoeringen van deze 3 virtuose muzici werpen een nieuw licht op Zorns verzameling inspirerende composities die de Joodse traditie verrijken. Het is een vreugdevolle en buitengewone viering van Joodse muziek.

U hoorde John Zorn & Company. En hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze omzwervingen in de Joodse muziek. De speellijst is te vinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. Buiten is het volop lente, weliswaar met ijsheiligen. En daarom gaan we vandaag luisteren naar muziek vol zingende vogels en geurende bloemen. De vogel die het mooist zingt is natuurlijk de nachtegaal met CH. Alessandro Poglietti schreef een suite voor clavecimbal over dit dier. In de 5 delen wordt het gezang steeds herkenbaarder. Het stuk wordt gespeeld door clavecinist Roberto Loreggian.

Dat was het derde kwartet voor klarinet, viool, altviool en cello opus 7 van de Finse componist Bernard Henrik Grozel. Je hoorde klarinetiste Thea King met daarnaast drie leden van de Allegri String Quartet. Hugo Alphen leefde ongeveer een eeuw later. Hij werd geboren in 1872. Zijn suite voor orkest is gebaseerd op Alphens muziek voor het toneelstuk Gustav II Adolf en is een eerbetoon aan deze Zweedse koning. U hoort het Zweeds Radio Symfonieorkest geleid door Stieg Westerberg.

Stieg Westerberg dirigeerde het Zweeds Radiosymfonieorkest in de Suite voor Orkest Opus 49 van Hugo Alphen, een eerbetoon aan koning Gustav II Adolf. In de ochtendeditie van de Concertzender nog tot 10 uur. Alle informatie op onze website concertzender.nl of in onze app. Na componisten uit Zweden en Finland nu naar Max Bruch, die geboren werd in Keulen in 1838. Hij werkte in Breslau en Liverpool. Hij is bekend vanwege zijn vioolconcerten en Kol Nidrai. Maar hier is zijn pianoquintet, opus postuum in G kleine terts. U hoort het ensemble Ulf Hölscher. Het eerste deel is een Allegro molto moderato. Pianoquintet dus van Max Bruch.

Zeta Taniel was de soliste in dit eerste pianoconcert opus 1 van Wilhelm Stemhammer. Het symfonieorkest van Helsingborg werd gedirigeerd door Andrew Menze. In de ochtendeditie bij de concertzender nog tot 10 uur. We sluiten straks af met het vioolconcert van Alban Berg. Nu de suite voor viool en piano opus 11, bijgenaamd Much Ado About Nothing, naar Shakespeare, van Erich Wolfgang Korngold. U hoort violist Dan P. Oom en pianiste Amy Young.

gecomponeerd in 1919, deze suite opus 11, Much Ado About Nothing, door Erich Wolfgang Korngold. U hoorde violist Dan Biom, pianiste Amy Young. Tot slot het vioolconcert dat Alban Berg schreef bij de dood van Manon Gropius in 1935. Manon was de dochter van Alma Mahler en architect Walter Gropius, vandaar ook de ondertitel van het vioolconcert Dem Andenken eines Engels. De dood van Manon greep hem erg aan. De première van zijn werk zou Alban Berg zelf niet meer meemaken. Hij overleed in 1935. Dem Andenken eines Engels. Violiste Isabelle Faust wordt begeleid door Orchestra Mozart, geleid door Claudio Abbado.

Het vioolconcert van Altman Berg, dem Andenken eines Engels, de herinnering aan Manon Gropius. Violiste Isabelle Faust en Orchestra Mozart, gedirigeerd door Claudio Abbado. Het slot van onze ochtendeditie bij de Concertzender, deze week samengesteld door Egbert Randewijk. Bedankt aan Muziekweb. Morgen om 7 uur starten we de ochtendeditie met een vioolsonate van Edward Grieg. Voor meer informatie over de muziek en ook de uitvoering kijkt u het best op onze website concertzender.nl of in de app. Dank dat u er weer bij was en graag tot morgen.

Welkom luisteraars. Het Oranjewoud Festival staat weer voor de deur, want het is bijna Pinksteren. Straks in Actueel hoort u er meer over. Verder komt celliste Bijtske Verheij live spelen hier voor ons. En verder vertel ik u dat er een nieuwe reeks van The Story is. En dat is een serie over het verhaal achter een bekend muziekwerk. En The Story, de nieuwe serie, opent met een voorstelling over de Parijse jaren van Igor Stravinsky. Operazangeres Francis van Broekhuizen als verteller maakte samen met concertprogrammeur Joris Nassenstein en met het Fion Orkest een reis naar het Parijs van de twintiger jaren. Centraal staat de vriendschap tussen Stravinsky en Diaghilev, de impresario van de fameuze Ballet Russe. Maar het gaat ook over de legendarische danser Vaslav Nijinsky en choreograaf Mikhail Fokin. De relaties, de schandalen, de vernieuwingsdrang. De première van Le Sacre du Printemps is natuurlijk onontkoombaar in deze voorstelling en beleeft u als het ware mee in deze voorstelling met sopraan Francis van Broekhuizen. Donderdag 28 mei om 7:15 in de grote zaal van het Concertgebouw.

Chanson Russe uit de opera Mavra. Een melodie vol heimwee naar het oude Rusland van Igor Stravinsky. Hier uitgevoerd door violiste Isabelle van Keulen met pianist Olly Moestonen. Jazz in Duketown, de 52e editie alweer, vindt plaats van 22 tot en met 24 mei. Tijdens het Pinksterweekend 3 dagen jazz, soul en funk in de binnenstad van 's-Hertogenbosch, gratis. Ik pik er een optreden uit. Op zaterdag 23 mei treedt de 43-jarige alt-saxofoniste Lakesia Benjamin op de markt. Het begint om 19:30 s'avonds. Lakesia Benjamin heeft al 5 Grammy-nominaties. En haar carrière is in korte tijd als een raket naar de sterrenhemel gestegen. Ze is geïnspireerd door John Coltrane en haar concerten zijn intens en explosief. Ook in Duketown verwachten we haar in een goudkleurige outfit. Zaterdagavond om 19:30 op de markt in Den Bosch.

Lakeisha Benjamin was dat met Migente. Zaterdagavond te horen in 's-Hertogenbosch. In het Pinksterweekend, aanstaande van 22 tot en met 25 mei, vindt in Oranjewoud bij Heerenveen de 14e editie plaats van het Oranjewoud Festival. Een veelzijdig muziekevenement voor jong en oud, met beroemde muzici en sterren als Wibi Suryadi, Pinarello, Typhoon, Lucy Horsch, Thomas Olimans, Maya Friedman, Olga Pashenko en de DJ's van Jungle by Night, om maar wat te noemen. In de proeftuin en Family Zone is een ruim aanbod aan eetgelegenheden en er is ook een gratis kinderfestival. Het festival kiest ieder jaar een buitengewoon talent dat zich tijdens de voorjaarseditie op Schiermonnikoog op excellente wijze heeft gemanifesteerd. In 2026 is dat de jonge Spaanse pianist Juan Lara Migancos. Hij is te horen zaterdag 23 mei om 11 uur 's ochtends. En u hoort hem hier nu met het eerste deel uit Beethovens pianosonate nummer 18, opus 31.

0: Daan Manneke die heeft Bernd en mij onlangs horen spelen in Breda. En die was er zeer van gecharmeerd. En die vroeg ons toen om aandacht te willen schenken aan ook het 100-jarig de geboortedag van Ton de Leeuw, wat zijn leraar was. En die heeft ons dus verzocht om af en toe een klein stukje van Ton de Leeuw te spelen. Dat heb ik niet, maar Daan Manneke heeft zelf een eerbetoon aan Ton de Leeuw geschreven. De Tombo pour Ton de Leeuw. En dat is een klein stukje voor cello solo, dus dat ga ik zo ook spelen. En dan eindig ik met Bach, want ja, dat is natuurlijk
1: zijn we thuis.
0: Onvermijdelijk.
1: Ja. Nou, geweldig. Dan horen we de Bourré, de Allemande en Bourré 1 en 2. Bijtke Verheij, hartelijk bedankt. We gaan naar jou luisteren. En als eerste werk dat je gaat uitvoeren is dat van Jean-Louis Duport. En dat is etude nummer 7 in G, Allegro ma non troppo. Bijtke Verheij.

0: voor ons speelde live celliste Bijtske Verheij. En wij danken haar voor haar komst naar de studio. Een prachtig recital gaf ze hier. En ik noem nog even de laatste drie werken die zij voor ons speelde. Namelijk van Jean-Louis Duport, het etude nummer 7 in G. Daarna van Daan Manneke een hommage aan Ton de Leeuw. Tombeau pour Ton de Leeuw. En tot slot hoorde u van Johann Sebastian Bach uit de suite nummer 3 in C. De Allemande en de Bourré 1 en 2. Celliske Bijtske Verheij, nogmaals dank voor je komst.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: In het Stadsarchief in Amsterdam is een leuke tentoonstelling te zien. Hij heet Jazzjaren, Mensen, Migratie en Muziek in Amsterdam, 1930-1939. In Amsterdam ontstond in de jaren 30 van de vorige eeuw een bloeiende jazzscene met artiesten uit de Verenigde Staten, Suriname en Oost-Europa. Bekende namen zoals Freddie Johnson, Boy Edgar, Teddy Cotton en Kid Dynamite woonden er. Ze woonden allemaal in Amsterdam en werkten daar kortere of langere tijd en ze traden daar ook op. Ook grootheden als Louis Armstrong, Duke Ellington en Cab Calloway traden op in onze hoofdstad. Ze speelden dan in het Carlton Hotel en in de jazzclubs rondom het Rembrandtplein, met namen zoals La Gaieté, The Palace en de Kit Kat Club. De tentoonstelling laat muziek horen uit die periode en vertoont foto's, beeldende kunst en bijzonder archiefmateriaal. Een van de beroemde artiesten die ons in ons land speelde in de jaren 30 was tenor saxofonist Coleman Hawkins. En het jazzstuk dat hij beroemd maakte was Body and Soul.

Tenorsaxofonist Coleman Hawkins speelde de ballad Body and Soul. In de tentoonstelling Jazzjaren, Mensen, Migratie en Muziek in Amsterdam, 1930-1939, is in het Stadsarchief Amsterdam te zien de hele zomer tot en met 13 september. La Sfera Armoniosa presenteert het vierde album in de serie Hollandse Meesters, dit keer met muziek van Henricus Albicastro. Op dit nummer staan concerten uit zijn Opus 7, en dat zijn zijn enige overgeleverde werken voor orkest. Achter Albicastro gaat een wat mysterieuze figuur schuil. Hij kwam als jonge student naar Leiden, bouwde zijn muzikale loopbaan in Nederland op, maar over zijn verdere leven weten we weinig. Zijn muziek spreekt duidelijk, virtuoos, vindingrijk en vol verrassingen. Bijzonder is dat dit concert dat binnenkort gegeven wordt, ook de live presentatie van het nieuwe album is. Geen opnamekop of knop of tweede kans, maar muzici en dirigent die ter plekke op elkaar reageerden. Daardoor klinkt deze muziek precies één keer op deze manier. En om alvast in de sfeer te komen van Nederlandse componisten, hoort u nu Concerto Armonico nummer 3 en dan het vierde deel, Vivace. En dat is van Unico Wilhelm van Wassenaar, wordt uitgevoerd door Mike Ventros en La Sfera Armoniosa.

uit het concerto Armonico van Unico Wilhelm van Wassenaar hoorde u het deel Vivace, uitgevoerd door Mike Ventros en La Sfera Armoniosa. De live presentatie van het nieuwe album in hun serie Hollandse Meesters, dit keer met muziek van Henricus Albicastro, zal plaatsvinden in Leiden in de Lokhorstkerk, vrijdag aanstaande 22 mei om 19:30. De Amsterdamse Michael Moore wordt geroemd om zijn prachtige toon op klarinet en altsax. Met zijn Universe Quartet wijdt Michael Moore zich aan ballads en dedications. Twee muzikale vormen die veel vrijheid bieden. Met zijn kwartet, naast Moore ook bestaande uit Guillermo Celano op gitaar, Omer Govreen op contrabas en Onno Govaert op drums, speelt Moore zowel nieuw als vroeger werk. Moore combineert het beste van verschillende werelden. De finesse van de Amerikaanse jazz-traditie en de anarchie van de New Dutch Swing met de eigenzinnigheid van volksmuziek uit alle windstreken. De in Californië geboren rietblazer is actief in de Amsterdamse jazzscene als componerend lid van ICP Orchestra, als leider van eigen bands en als eigenaar van het label Ramboy. U hoort Michael Moore, Universe Quartet, donderdag 28 mei. 20:30 in het Bimhuis te Amsterdam.

in C van Terry Riley. U hoorde de interpretatie van celliste Maya Beiser voor cello, loops, elektronica en zang, aangevuld met percussie van Shane Shanahan en Matt Kilmer. Deze aflevering op de concertzender van de vorige eeuw werd samengesteld door Jos Kleintjes.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzaal. Met muziek deze week allemaal van Johann Sebastian Bach, cantates en ook stukken solo. We beginnen met de cantate BWV 22. Jezus nam zu zich die zwölfe, dat zijn de 12 discipelen. Een mooie cantate, wordt best vaak uitgevoerd, best een geliefde cantate. En u gaat een uitvoering horen van weer eens Philip Herwegen en zijn club Collegium Vocale Gent.

U hoorde Kantate 22, Jezus nam zu sich die Zwölfe. En we gaan door met... U hoorde Kantate 22, Jezus nam zu sich die Zwölfe. En we gaan door met de tweede vioolpartita...

We hoorden het ensemble Cordevento, dat 17e-eeuwse muziek liet horen uit Spaanse gebieden, waar in die tijd ook delen van Italië en de Nederlanden toe behoorden. Het ensemble bestaat uit Erik Bosgraaf, blokfluit, Isar Elias, barokgitaar en Alessandro Piano, clavecimbel. Het concert vond plaats op 8 juni in de middeleeuwse kerk van Garnwert en de techniek van deze opname was in handen van Hans Beek. Dit is Concertzender Live Out. Dan kunt u nu gaan luisteren naar het tweede concert. Op 25 maart 2025 speelde het ensemble Reina Lupa het programma Monteverdiana in de Lutherse Kerk in Groningen. Hier klonk muziek van Claudio Monteverdi en tijdgenoten zoals Grandi, Kapsberger, Negri en Schütz. U hoort de muzici Alison Lau en Jerin Mira Leuchli sopraan, Javier Lupiáñez en Belén Sancho viool, David Macor deorbe, Julie Stalder viola da gamba en Enrique López Cortón clavecimbel, die ook de artistieke leiding heeft.

U hoorde het tweede deel van dit programma, een optreden van het ensemble Reina Lupa onder leiding van Enrique López Cortón, klaversymbool. Dit concertprogramma heette Monteverdiana, met muziek van Claudio Monteverdi en tijdgenoten zoals Alessandro Grandi, Cesare Negri, Giovanni Girolamo Kapsberger en Heinrich Schütz. Het laatste werk was Laudate Dominum van Monteverdi. Straks na de afkondiging van dit programma hoort u nog het slot van dit concert. Dat is Chiome d'Oro van Monteverdi. De sopranen waren Alison Lau en Jerin Mira Leuchli. Het concert vond plaats op 30 maart 2025 in de Lutherse Kerk van Groningen. De techniek van deze opname was in handen van Martijn Reneman en Peter Terpstra, die ook de bewerking deed. Dit was Concertzender Live Out met vandaag twee concerten uit Garnwerd en Groningen. Het programma werd samengesteld door Hans Beek en alle gegevens zijn te vinden in de gids op concertzender.nl.

Je luistert naar de Concertzender en World of Jazz. Dit was Emmylou Harris met de Patsy Cline cover Sweet Dreams. Ze doet veel covers en die zijn niet altijd precies even goed als het origineel, maar ze kiest met veel smaak en het is altijd eigen. Zoals Pancho en Lefty van de tragische en geniale singer-songwriter Townes Van Zandt, die nooit groot doorbrak, maar de covers zoals die van Emmylou Harris wel op de kaart werd gezet.

0: Thank you, the Hot Band and Friends. Thank you.
1: Jambalaya was dat, live uit 1976. Een cover van de legendarische Hank Williams. Emmylou's muziek is ontzettend herkenbaar. Vaak met die country huppel en een steel guitar. Maar ook zonder die twee herken je haar meteen aan die fantastische stem. Ook als ze iets heel nieuws probeert. Zoals op Wrecking Ball. Op dit album staan atmosfeer en wat je ambient sounds kan noemen meer centraal dan de structuur van het liedje, een refrein en dat soort dingen. De alternate take van Black Hawk op dat album is een goed voorbeeld. Ambient architect Daniel Lanois schreef het, speelt op gitaar en produceerde ook het hele album.

Mooi is dit toch, Gold van Wrecking Ball ook. In een Emmylou Harris playlist horen ook duetten thuis, want die heeft ze heel veel gedaan. Ze heeft een neusje voor de juiste stemmen en geweldige harmonieën. We beginnen met eentje die niet mag ontbreken, met Don Williams is dit, weer van Towns van Zandt trouwens, If I Needed You. Die van Towns is wel iets beter, maar ze zingen het wel heel erg lief.

0: Met Neil Young was dat Emmylou Harris met Star of Bethlehem. En daarna een leuk bluegrassje met Ricky Skaggs, die ook een tijdje in haar hotband zat, Green Pastures. We zijn alweer bijna aan het einde van deze Roots and Roots. Een uur is natuurlijk kansloos als je recht wil doen aan Emmylou Harris. Dus ik hoop dat je kaartjes hebt voor Eindhoven of Groningen of Rotterdam. En dan zien we elkaar misschien ergens daar. Ik ga naar Amsterdam. Check voor de playlist van deze Roots and Roots onze website concertzender.nl of onze app. En wij gaan nog één keer luisteren naar 15-voudig Grammy-winnares Emmylou Harris live. Samen met Dire Straits frontman Mark Knopfler zingt ze over het verdriet na Gram Parsons' dood het iconische Boulder to Birmingham. Als er dan nog wat tijd is, hoor je haar nog op Love Hurts van Gram Parsons, waarmee het voor Emmylou Harris ooit allemaal begon.
1: This goes back a long way for me.

Heel hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op, niet meer in Podium Oost in Utrecht. We hebben een nieuw onderdak gevonden, al een tijdje al eigenlijk, bij het Batavierhuis in Rotterdam. En dat geeft ons ook de kans om Batavieren hun talenten te laten horen in Acoustic Roots. En daar zijn we heel blij mee, dat is al een paar maanden het geval. En ook dit keer verwelkomen we in het Batavierhuis bij Acoustic Roots, Sanne Rambachs.

0: Sanne Rambachs, ik zei het al, te gast in deze Acoustic Roots vanuit het Batavierhuis in Rotterdam. Ze zit inmiddels bij mij aan tafel. Welkom in Acoustic Roots, Sanne. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel fijn. Het is natuurlijk alleen radio, dus ik beschrijf even hoe je erbij zit hier, hè, op de zolder van het Batavierhuis. Comfortabel genesteld op een Persisch kleed op de grond. Met twee bijzondere instrumenten wat mij betreft. Maar ik kan het mis hebben. Hè? Ik zou zeggen een harmonium, maar dat is het niet.
1: Wat Schootiebox. Is het? Het is een Schootiebox.
0: Beschrijf het dus, hoe het eruit ziet.
1: dat is best ingewikkeld. Het is een kastje.
0: Ja, een soort koffer. Ja, maatje, maat, klein koffertje.
1: Ja, precies. En op het koffertje zitten allemaal open gaatjes die dan verschillende toonhoogtes hebben. En die kun je openzetten met een soort schuifje. En daarmee maak je een akkoord, een toon of een akkoord of een interval. En dan zit er een soort klep aan dit boxje die je kunt op en neer kan bewegen. En daarmee pomp je lucht in dit instrument. En dan komt dus de toon eruit voort.
0: En dat is de zijkant, zeg maar, die gaat eigenlijk op en neer, kun je die bewegen. Ja. En daardoor krijg je door die luchtverplaatsing en beweging krijg je die tonen.
1: Ja, het is een traditioneel instrument uit India en Pakistan. En voor deze muziek wordt veel gebruikt.
0: En hoe kwam jij ermee in aanraking?
1: Al een hele tijd geleden denk ik dat ik altijd dacht, oh, geweldig, zo'n ding te hebben. Wow, mooi met drones, want het is heel, heel prettig voor stem ook. Nu met een van mijn trio-bezettingen, Under the Surface, speel ik ook met een harmonium. Dat is dan weer een ander soort instrument, maakt een beetje dezelfde klank.
0: Ja.
1: Maar dat is echt met een soort piano-toetsenbordje. Toetsenbord. toen dacht ik eigenlijk, wow, dat is zo te gek om hiermee te kunnen zingen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik er zelf ook een aanschaffen.
0: Ja, en deze van jezelf dus ook?
1: Ja, deze van mezelf, ja.
0: En dan, aan de andere kant van jou, had jij een... Ja, hoe moet ik dat nou toch beschrijven? Hoe heet het?
1: Het heet een waterphone.
0: Een waterphone.
1: En dit is een instrument gemaakt met metalen pinnen. Dus dan is er een soort metaal oppervlak waar water in zit een beetje. En die pinnen die steken omhoog en daar strijk ik langs met een strijkstok. En dan maakt dat een soort walvissen geluid. Of tenminste, ik vind het zelf een walvissen geluid. Sommige mensen zeggen, oh, dit is echt geluid uit van die horror movies. Ik zo, nou, nee, dit is een walvis.
0: Dat klopt, maar af en toe hadden die associatie ook. Als het heel spannend wordt, hoor je wel zo'n geluid inderdaad in zo'n film. Maar er zit dus water in.
1: Ja, er zit water in. En ik heb dit instrument ontdekt toen ik een concert gaf met Marilyn Mazur, een Deense percussioniste. En zij had toen dit instrument bij zich.
0: En dat had jij ook nog nooit repertoire
1: gezien? Nee, en dit speelde zij een paar keer in het concert. En ik dacht echt, wat is dit? Het kwam echt meteen recht binnen in mijn hart. En dat ik dacht, nou, hier wil ik iets mee. En toen heb ik er ook één gekocht.
0: Waar koop je zo'n ding?
1: Bij Stichelbout Slagwerk in Groningen. Ja, hebben ze gewoon.
0: Gewoon
1: even
0: in Groningen.
1: Gewoon reclame. Ja. Maar en het is heel erg grappig, want ik neem deze echt overal mee naartoe. Dit is nu echt deel van mijn concertopstelling.

Niet onbelangrijk zijn de stads- en straatgeluiden uit de hoofdstad, die het trio door hun muzikale creaties heen verweeft. Fluitist en xylofoonspeler Dimitris Yazemides is daar met zijn elektronica verantwoordelijk voor. Zijn inbreng wordt gecomplementeerd door Natasha Hadjiandreou op vibrafoon en percussie, en Sabas Toma neemt eveneens de percussie voor zijn rekening en voegt daar zijn vocalen aan toe.

Soundscapes of Nicosia is het debuut van deze vrij jonge groep Nabu Pera en werd uitgebracht op het Italiaanse label Zero Nove. De laatste twee wat kortere tracks van deze cd dan nu, met te beginnen de titeltrack.

Vanwege de korte lengte van de cd en het ontbreken van verder materiaal van Nabu Pera vullen we het uur met andere muziek uit Cyprus. Drie opnames van de groep Monsieur Doumani. Hun muziek en aanpak is enigszins vergelijkbaar met die van Nabu Pera, wat niet zo gek is, aangezien Demetris Yazemides deel uitmaakt van beide trio's. Hiermee sluiten we deze Folkhit Mediterranee af. Een programma samengesteld door Marius Roeting.

Goedenavond, welkom bij weer een uitzending van Mariama op de Concertzender. Ik ben Stan Rijven en ik leid u dit keer 45 jaar terug naar Afrika, naar Lusofoon Afrika, Portugees sprekend Afrika. Vorige maand besteden we aandacht aan 1960, toen liefst 16 landen in Sub-Sahara-Afrika onafhankelijk werden. En in 1975 waren dat er ook weer een stuk 6 of 7. São Tomé in principe, Mozambique, Kaapverde, de Comoren en Angola. En van al die landen, op tenminste Comoren na, laat ik allerlei muziek horen om een beetje sfeer te geven hoe die dat verzet, want dat was het zeker tegen onder andere Salazar in Portugal, in muziek werd vertaald. Maar ook hoe de reactie erop kwam en hoe lokale muziekstijlen, ik denk met name aan Kaapverde, waar je de Coladeira en de Morna en de Funyana hebt, zich in de populaire muziek hebben vertaald sindsdien. En ik begin in Angola. We gaan met Os Kizos zingen we over de Saudades de Luanda, de hoofdplaats van Angola.

Angola, maar we waren beland op Kaapverdië bij Cesaria Evora, de grote diva van het Kaapverdiaanse lied. En dat is afkomstig van haar album Miss Perfumado, waarmee ze begin jaren 90 doorbrak. En dat was eigenlijk een overnight succes. Want het was toen nog heel moeilijk om eigenlijk om een muziek van Kaapverdië te vinden. Een van de pioniers erin, dat was de Manjunga di Biluka, die vanuit Kaapverdië min of meer voor het bewind ook was gevlucht naar Rotterdam. En hij zou er eigenlijk voor zorgen dat Rotterdam het tiende eiland van Kaapverdië werd, althans in muzikale zin. Hij begon er zijn eigen Morabeza Records label. Was ook een van de eerste die Cesaria Evora eigenlijk op de plaat vastlegde. Net als Bunga, die u straks nog even gaat horen. Ik blijf op Kaapverdië, want Cesaria nam in de vroege jaren 60 al daar voor de lokale radio haar eerste nummers op. En die zijn op plaat verschenen op de plaat Radio Mindelo. En daar wil ik graag dat eerste geluid van haar graag laten horen. Hier is Cesaria Evora met het nummer Mar Azul.

onmiskenbaar Bonga uit Angola. Maar dit nummer is afkomstig van zijn eerste album. En dat werd opgenomen in Nederland, in Rotterdam en een deel geloof ik in Hilversum. En dat allemaal dankzij Jingo de Biluka. En het is natuurlijk bizar te denken, want in deze uitzending van Mariama herdenken we 45 jaar onafhankelijkheid van diverse lusofoon Afrikaanse landen. 45 jaar geleden was het dus nog gekoloniseerd. Net als Suriname trouwens, wat later dat jaar in 1975 onafhankelijk zou worden. En deze muziek, ja, die materialiseert als het ware het verdriet en de ellende waar ze toen in zaten. Maar er waren natuurlijk ook vrolijker varianten te horen, met name in Luanda. Er zijn prachtige verzamelingen uitgekomen met muziek, special sounds van Luanda of the Soul of Angola. En ik wil daar ook een voorbeeld van laten horen. Dat is David Zee en het nummer heet Uma Amiga.

Ja, dat was het. Dus jouw Sasso, tudo bem? Heerlijk, super cool. Maar weet je, we gaan even luisteren naar een van die leukste nummers dat ik vind dan, hè, van Seu Jorge. Madá, oh Madá. Ja, ja, eigenlijk, door deze liedje, ik wou dat ik een andere naam had. Alleen zodat de mensen mij echt mijn naam op de manier kon uitspreken, zoals Seu Jorge doet. Oh Madá. Oké. Okay. Seu Jorge, Madá.

Jij hebt geluisterd naar Song 3, homenagem a Mongo, Mongo Santa Maria. Heerlijk. En de Blazers. Wauw. Dat is echt zo te gek. Die heb ik gevonden in een verzameling. Die heette Brazil Soul 70s. En dat stond daar zo heerlijk. Nou, moest ik dus al denken aan vroeger. Die nummer kende ik ook van vroeger. Homenagem a Mongo, Song 3. Maar tijdloos als het maar kan. We waren dus al in de jaren 70, ook uit de jaren 70. Azimuth, een liedje dat beschrijft hoe de samba in elkaar zit. Wat je nodig hebt. Tamborim, cuica, ganzá, birimbau en pau, pau, pau, pau, pau, pau. Dat is het. Azimuth. Tamborim, cuica, ganzá, birimbau. Pau, pau, pau. Yeah.

Ja, en dat was Gilberto Gil, Patuscada de Gandhi, over Filhos de Gandhi. Dat is dus wel de blok carnaval. De brengt dus wel de afoché in Brazília op de straat carnaval. Maar we gaan het programma eindigen met Erlon Chaves. Eu também quero Mocotó. Ja, inderdaad, eu quero Mocotó. Mocotó is een Braziliaanse typische eten. Ja, dat wil ik ook. Erlon Chaves.

In the dat, eu também quero mocotó. In the dat, nou, lieve mensen, was leuk om bij jullie te zijn. Tot de volgende keer. We zeggen nou gedag en tot de volgende keer, nog een keer. En nog een volgende keer, nog een keer. Graag, heel graag. Je luistert even nou naar Zélia Duncan. En tot ziens, tot gauw met Brasil da Liu.

Welkom. Vanavond gaan we luisteren naar een van de meest succesvolle Egyptische zangers en filmsterren tussen de jaren 1950 en 70. Abdelhalim Hafez, vaak verkort naar Halim. Halim was bekend om zijn romantische liefdesliederen en chansons. Hij groeide in de tweede helft van de jaren 1950 uit tot misschien wel het eerste echt popidool van de Arabische wereld. Hij werkte samen met de meeste populaire componisten van zijn tijd, zoals Abdel Wahab, Malik Hamdi, Mohammed El-Mougi en Kamal El-Tawil. Zijn liederen bevatten een mix van westerse en oosterse elementen, met veel aandacht voor productie, groter gebruik van moderne instrumenten, naast marketing en imagovorming. In deze aflevering gaan we luisteren naar enkele van zijn vroege hits uit de jaren 1950, en volgende vrijdag wijden wij een programma aan zijn langer live uitvoeringen.

Dit is het programma Mariama op de Concertzender met een vooruitblik op het 37e Afrika Festival in het Overijsselse Hertme op 4 en 5 juli aanstaande. Mijn naam is Rob Lokin en ik ben samen met mijn zoon de programmeur van dit festival. Ik begin met een nummer dat ik ontelbare malen gedraaid heb.

U hoorde de stem van Jack Lo uit Senegal met het titelnummer Jam van het gelijknamige album uit 2010. Jack Lo was op het Afrika Festival in 2006. In de 20 jaar daarna kwamen er prachtige albums uit, maar het lukte nooit om hem terug te krijgen in Hertme. Dit jaar gaat dat wel lukken. Hierover straks meer. Ik ga verder met een kort live fragment van een zangeres uit een gebied niet zo ver van Senegal. Zij stond in 2010 op het Afrika Festival. U hoort een opname uit Hertme die vele miljoenen keren op YouTube bekeken is door mensen over de hele wereld.

U hoorde de stem van Mariam Hassan uit het gebied dat in de koloniale tijd Spaans-Sahara heette. Over dat gebied werd een felle onafhankelijkheidsstrijd gevoerd en ging West-Sahara heten. Die strijd lijkt verloren nu Marokko het gebied claimt als zijn zuidelijkste provincie. Mariam Hassan overleed een paar jaar na deze opname. Over haar leven en over haar strijd is een prachtige film gemaakt en die film draaien we vrijdagavond 3 juli in het Cultuurhuis van Borne als een soort voorprogramma voor iedereen die die avond al in de buurt van Het Me doorbrengt. De toegang is gratis. De volgende dag, zaterdag 4 juli om 12 uur, trapt het 37e festival in Het Me af met Assia Brass, een brassband uit Porto Novo in Benin. U hoort het nummer DD.

Asia Brass blijft het hele weekend en speelt beide dagen nog verschillende keren lopend over het festivalterrein. Na Asia, opnieuw een zangeres uit een buurland van Senegal. Het is Noura Mint Semali uit Mauritanië. Zij won vorig jaar de Womax Award, de jaarlijkse prijs van de Worldwide Music Expo. Ze zingt in de woestijnwind van Mauritanië Nassaneh.

uit Cape Coast in Ghana, daarna de band Amamere onder leiding van Rim Akonda Jr. Rim Akonda's vader was de grote percussionist bij Ibo Taylor en ook Rim Jr. volgde zijn vader op in Ibo Taylor's band. Ze komen met die typische mix van Ghanese highlife, afrofunk en afrobeat. U hoort het nummer Abenim. In dat nummer zingt Pat Thomas als gastzanger mee.

Het podium wordt daarna ontruimd voor een 12-koppige traditionele groep uit Rwanda, de Iteka-drummers. Ik zag ze in Kigali eind 2024 toen ik daar was voor de muziekbeurs Access. Ze geven een spectaculair optreden met hun enorme trommels, met zang, dans en acrobatiek.

7 maart, jongstleden, was het 20 jaar geleden dat de grote Ali Farka Touré stierf. Hij is het genie van de Songhai-muziek uit het noorden van Mali. Hij zelf was helaas nooit in Hertme. Wel zijn neef Afel Bokoum, meerdere malen. Ook Samba Touré, meerdere malen. En dan, in 2008, zijn zoon Vieux Farka. Ter ere van het 20 jaar geleden overlijden van Ali Farka hebben we zijn zoon Vieux opnieuw uitgenodigd. Door samenwerking met een woeste psychedelische band uit Texas met de naam Quang Bin is zijn internationale bekendheid enorm toegenomen. Ik laat een nummer horen van zijn album Ali met deze groep. In Hertme komt hij met zijn twee vaste begeleiders. U hoort Tamala.